0: twee collega's met wie hij al 35 jaar samenwerkt, herkent hij niet meer. De man uit Deinze, die een verstandelijke beperking heeft, wilde die dinsdagochtend de trein nemen naar zijn werk in Deinze, maar werd wat later zwaar bloedend aangetroffen op het perron van het station van Waarschoot. Twee 16-jarigen hadden hem ernstig toegetakeld en sloegen daarna op de vlucht. De man herinnert zich niets van het incident, maar herkent ook niemand meer. De modezaken van Deinze hebben zaterdag de nieuwe herfst- en wintercollectie op een originele manier voorgesteld aan de Deinzenaren. In en rond de Tolpoortstraat werd de rode loper uitgerold voor een nieuwe editie van Catwalk aan de Leie. Letterlijk, want de rode loper lag deze keer echt op straat, zodat de modellen volop konden schitteren. Een auto en een motorfiets zijn zaterdagmiddag rond 3 uur met elkaar gebotst op de Siemenslaan in Oostkamp. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het containerpark. Mogelijk wilde de autobestuurder afslaan en merkte hij de motorrijder daarbij te laat op. De motorrijder werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.
4: De nacht van Oost-West.

s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: Nieuws. Europa start het offensief tegen hart- en vaatziekten zoals beroertes en hartaanvallen. Omdat dit nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak is in Europa, roept de Europese Commissie de lidstaten op om burgers vanaf 35 jaar preventief te screenen op risicofactoren zoals diabetes en een hoge bloeddruk. Met het nieuwe actieplan hoopt de Commissie het aantal vroegtijdige overlijdens met een kwart te verminderen tegen 2035. Op de Brusselse ring rond Strombeek, Zilk en Wemmel zijn ingrijpende wegenwerken gestart. Gedurende 5 nachten wordt het wegdek daar volledig vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet er dan over één rijstrook en dat gaat lokaal voor flinke vertragingen zorgen. Overdag zijn wel alle rijstroken gewoon beschikbaar. De werkzaamheden duren, zoals ze nu gepland zijn, tot zaterdagochtend 3 oktober. In het Zuid-Franse departement Gironde is de gigantische natuurbrand in de buurt van Bordeaux na 2 maanden intensief blussen eindelijk gedoofd. Het gaat om de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar tijd. In totaal ging 42.000 hectare natuur in vlammen op. Het equivalent van bijna 60.000 voetbalvelden. Volgens de Franse autoriteiten werd het merendeel van de bosbranden deze zomer bewust aangestoken. De Hubertusvereniging Vlaanderen vraagt om everzwijnen te mogen bestrijden met pijl en boog. Vooral in de Kempen en Limburg duiken de dieren steeds vaker op in woonwijken waar ze de tuinen omwoelen. Omdat het gebruik van vuurwapens daarom veiligheidsredenen verboden is, biedt de boogjacht volgens de vereniging een discreet alternatief. Op dit moment is jagen met pijl en boog in Vlaanderen strikt verboden. Radio Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een nieuwe mijlpaal bereikt, want voor het eerst is het bedrijf van Elon Musk erin geslaagd om een Starship-raket, de krachtigste raket ooit, in een baan rond de aarde gebracht. Hoewel de testvlug uiteindelijk vroegtijdig moest worden afgebroken, spreekt men nu toch van een historische stap. Ook SpaceX zelf bestempelt de missie als een groot succes voor de verdere ontwikkeling van de ruimtevaart. De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. De man die op 8 september aan het station van Waarschoot zwaar toegetakeld werd door twee 16-jarigen, is buiten levensgevaar. Twee collega's met wie hij al 35 jaar samenwerkt, herkent hij niet meer. De man uit Deinze, die een verstandelijke beperking heeft, wilde die dinsdagochtend de trein nemen naar zijn werk in Deinze, maar werd wat later zwaar bloedend aangetroffen op het perron van het station van Waarschoot. Twee 16-jarigen hadden hem ernstig toegetakeld en sloegen daarna op de vlucht. De man herinnert zich niets van het incident, maar herkent ook niemand meer. De modezaken van Deinze hebben zaterdag de nieuwe herfst- en wintercollectie op een originele manier voorgesteld aan de Deinzenaren. In en rond de Tolpoortstraat werd de rode loper uitgerold voor een nieuwe editie van Catwalk aan de Leie. Letterlijk, want de rode loper lag deze keer echt op straat, zodat de modellen volop konden schitteren. Een auto en een motorfiets zijn zaterdagmiddag rond 3 uur met elkaar gebotst op de Siemenslaan in Oostkamp. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het containerpark. Mogelijk wilde de autobestuurder afslaan en merkte hij de motorrijder daarbij te laat op. De motorrijder werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: nieuws. Europa start het offensief tegen hart- en vaatziekten zoals beroertes en hartaanvallen. Omdat dit nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak is in Europa, roept de Europese Commissie de lidstaten op om burgers vanaf 35 jaar preventief te screenen op risicofactoren zoals diabetes en een hoge bloeddruk. Met het nieuwe actieplan hoopt de Commissie het aantal vroegtijdige overlijdens met een kwart te verminderen tegen 2035. Op de Brusselse ring rond Strombeek, Zilk en Wemmel zijn ingrijpende wegenwerken gestart. Gedurende 5 nachten wordt het wegdek daar volledig vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet er dan over één rijstrook en dat gaat lokaal voor flinke vertragingen zorgen. Overdag zijn wel alle rijstroken gewoon beschikbaar. De werkzaamheden duren, zoals ze nu gepland zijn, tot zaterdagochtend 3 oktober. In het Zuid-Franse departement Gironde is de gigantische natuurbrand in de buurt van Bordeaux na 2 maanden intensief blussen eindelijk gedoofd. Het gaat om de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar tijd. In totaal ging 42.000 hectare natuur in vlammen op. Het equivalent van bijna 60.000 voetbalvelden. Volgens de Franse autoriteiten werd het merendeel van de bosbranden deze zomer bewust aangestoken. De Hubertusvereniging Vlaanderen vraagt om everzwijnen te mogen bestrijden met pijl en boog. Vooral in de Kempen en Limburg duiken de dieren steeds vaker op in woonwijken waar ze de tuinen omwoelen. Omdat het gebruik van vuurwapens daarom veiligheidsredenen verboden is, biedt de boogjacht volgens de vereniging een discreet alternatief. Op dit moment is jagen met pijl en boog in Vlaanderen strikt verboden. Radio Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een nieuwe mijlpaal bereikt, want voor het eerst is het bedrijf van Elon Musk erin geslaagd om een Starship-raket, de krachtigste raket ooit, in een baan rond de aarde gebracht. Hoewel de testvlug uiteindelijk vroegtijdig moest worden afgebroken, spreekt men nu toch van een historische stap. Ook SpaceX zelf bestempelt de missie als een groot succes voor de verdere ontwikkeling van de ruimtevaart. De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

komende 4 minuten flitsen we met de teletijdmachine onder meer naar 1992 voor de nieuwe provincie in ons land en 1954 voor de eerste sneeuw in de Ardennen. 29 september is de dag van de heilige Michiel. Op die dag in 1992 wordt het Sint-Michielsakkoord door de regering De Hane goedgekeurd. De eindstemming in het parlement vond pas 10 maanden later plaats, in de zomer van 1993. De essentie van deze 4e staatshervorming was de omvorming van ons land van een unitaire staat met 9 provincies naar een federale staat. 2 van de 3 gewesten kregen elk 5 provincies. Er kwam dus een 10e provincie bij, maar de uitvoering daarvan was pas voor 3 jaar later in 1995. De faciliteitengemeenten rond Brussel kwamen door het Sint-Michielsakkoord in een eentalige provincie Vlaams-Brabant of Waals-Brabant en niet meer in de tweetalige provincie Brabant. Het Brussels hoofdstedelijk gewest werd provincieloos. Het parlement werd hervormd en er kwam een nieuwe versie van de grondwet. Het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde werd dan nog niet gesplitst. Dat was pas voor 20 jaar later, in 2012. In 1968 komt de eerste Fabeltjeskrant op de Nederlandse televisie. Dat was een dagelijkse korte uitzending voor kinderen net voor bedtijd. Het was een soort fictief journaal vanuit het grote dierenbos met meneer de Uil als nieuwslezer en verteller. De Fabeltjeskrant werd ook in ons land sterk bekeken. Sinds de zomer van 2026 worden alle 1600 originele afleveringen stapsgewijs geüpload op het YouTube-kanaal van de Fabeltjeskrant. De Franse schrijver en journalist Émile Zola overlijdt in 1902 in zijn huis aan een koolstofmonoxidevergiftiging. Maar het zou ook moord kunnen zijn. Dat was toch wat een dakwerker beweerde die de schoorsteen had afgedekt met een houten blok. Hij deed dit uit wraak omdat Émile Zola de verdediging van de Frans-Joodse kapitein Alfred Dreyfus op zich nam. Zola schreef hierover 4 jaar eerder, in 1898, een open brief aan de Franse president met als titel J'accuse. Daarin beschuldigde hij de Franse generale staf van spionage en niet de Frans-Joodse kapitein Alfred Dreyfus. Zola werd voor smaad veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf en een boete van 3000 Franse frank. In 2007 overlijdt Louise Maxwell. Zij was Miss Moneypenny in maar liefst 14 James Bond films. Ze speelde met 3 James Bond acteurs, namelijk Sean Connery, George Lazenby en Roger Moore. Toen na Roger Moore de bijna 20 jaar jongere acteur Timothy Dalton de rol van 007 kreeg, werd ook de rol van Moneypenny verjongd. Vandaag, 5 jaar geleden, in 2021, telt TikTok 1 miljard gebruikers wereldwijd. Dat was 1/5 van alle internetgebruikers. Volgens Gemini en Copilot zijn er momenteel al dubbel zoveel,

0: namelijk 2 miljard. Dat is ruim een derde van alle internetgebruikers. In België bereikt het platform ruim 4 miljoen gebruikers, ouder dan 18. Er zijn iets meer vrouwen dan mannen. TikTok werd uitgebracht in 2016, dit jaar dus 10 jaar geleden, en is eigendom van een Chinees bedrijf. Onze overheid vraagt dan ook om op te passen welke persoonsgegevens je deelt met China. Tot slot begint de winter in 1954 vandaag met het eerste laagje sneeuw in de Ardennen. In 2002 werd voor de eerste keer een euthanasiewet toegepast. Dat was bij multiple sclerose patiënt Mario Verstraeten uit Gent. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van de Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bij een zwaar verkeersongeval op de Meulebeke-Steenweg in Dentergem is zondagmiddag een bestuurder gewond geraakt. Het voertuig belandde in de gracht en de man moest door de brandweer worden bevrijd. Het is al het zoveelste ongeval op de drukke provinciebaan. De man die op 8 september aan het station van Waarschoot zwaar toegetakeld werd door twee 16-jarigen, is buiten levensgevaar. Twee collega's met wie hij al 35 jaar samenwerkt, herkent hij niet meer. De man uit Deinze, die een verstandelijke beperking heeft, wilde die dinsdagochtend de trein nemen naar zijn werk in Deinze, maar werd wat later zwaar bloedend aangetroffen op het perron van het station van Waarschoot. Twee 16-jarigen hadden hem ernstig toegetakeld en sloegen daarna op de vlucht. De man herinnert zich niets van het incident, maar herkent ook niemand meer. De modezaken van Deinze hebben zaterdag de nieuwe herfst- en wintercollectie op een originele manier voorgesteld aan de Deinzenaren. In en rond de Tolpoortstraat werd de rode loper uitgerold voor een nieuwe editie van Catwalk aan de Leien. Letterlijk, want de rode loper lag deze keer echt op straat, zodat de modellen volop konden schitteren. Een auto en een motorfiets zijn zaterdagmiddag rond 3 uur met elkaar gebotst op de Siemenslaan in Oostkamp. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het containerpark. Mogelijk wilde de autobestuurder afslaan en merkte die de motorrijder daarbij te laat op. De motorrijder werd met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Europa start het offensief tegen hart- en vaatziekten zoals beroertes en hartaanvallen. Omdat dit nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak is in Europa, roept de Europese Commissie de lidstaten op om burgers vanaf 35 jaar preventief te screenen op risicofactoren zoals diabetes en een hoge bloeddruk. Met het nieuwe actieplan hoopt de Commissie het aantal vroegtijdige overlijdens met een kwart te verminderen tegen 2035. Op de Brusselse ring rond Strombeek, Zilk en Wemmel zijn ingrijpende wegenwerken gestart. Gedurende 5 nachten wordt het wegdek daar volledig vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet er dan over één rijstrook en dat gaat lokaal voor flinke vertragingen zorgen. Overdag zijn wel alle rijstroken gewoon beschikbaar. De werkzaamheden duren, zoals ze nu gepland zijn, tot zaterdagochtend 3 oktober. In het Zuid-Franse departement Gironde is de gigantische natuurbrand in de buurt van Bordeaux na 2 maanden intensief blussen eindelijk gedoofd. Het gaat om de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar tijd. In totaal ging 42.000 hectare natuur in vlammen op. Het equivalent van bijna 60.000 voetbalvelden. Volgens de Franse autoriteiten werd het merendeel van de bosbranden deze zomer bewust aangestoken. De Hubertusvereniging Vlaanderen vraagt om everzwijnen te mogen bestrijden met pijl en boog. Vooral in de Kempen en Limburg duiken de dieren steeds vaker op in woonwijken waar ze de tuinen omwoelen. Omdat het gebruik van vuurwapens daarom veiligheidsredenen verboden is, biedt de boogjacht volgens de vereniging een discreet alternatief. Op dit moment is jagen met pijl en boog in Vlaanderen strikt verboden.
1: Radio meer bericht.
2: Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een nieuwe mijlpaal bereikt, want voor het eerst is het bedrijf van Elon Musk erin geslaagd om een Starship-raket, de krachtigste raket ooit, in een baan rond de aarde gebracht. Hoewel de testvlug uiteindelijk vroegtijdig moest worden afgebroken, spreekt men nu toch van een historische stap. Ook SpaceX zelf bestempelt de missie als een groot succes voor de verdere ontwikkeling van de ruimtevaart. De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.
3: Radio Oost-West.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Europa start het offensief tegen hart- en vaatziekten zoals beroertes en hartaanvallen. Omdat dit nog altijd de belangrijkste doodsoorzaak is in Europa, roept de Europese Commissie de lidstaten op om burgers vanaf 35 jaar preventief te screenen op risicofactoren zoals diabetes en een hoge bloeddruk. Met het nieuwe actieplan hoopt de Commissie het aantal vroegtijdige overlijdens met een kwart te verminderen tegen 2035. Op de Brusselse ring rond Strombeek, Zilk en Wemmel zijn ingrijpende wegenwerken gestart. Gedurende 5 nachten wordt het wegdek daar volledig vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet er dan over één rijstrook en dat gaat lokaal voor flinke vertragingen zorgen. Overdag zijn wel alle rijstroken gewoon beschikbaar. De werkzaamheden duren, zoals ze nu gepland zijn, tot zaterdagochtend 3 oktober. In het Zuid-Franse departement Gironde is de gigantische natuurbrand in de buurt van Bordeaux na 2 maanden intensief blussen eindelijk gedoofd. Het gaat om de grootste natuurbrand in Frankrijk in bijna 80 jaar tijd. In totaal ging 42.000 hectare natuur in vlammen op. Het equivalent van bijna 60.000 voetbalvelden. Volgens de Franse autoriteiten werd het merendeel van de bosbranden deze zomer bewust aangestoken. De Hubertusvereniging Vlaanderen vraagt om everzwijnen te mogen bestrijden met pijl en boog. Vooral in de Kempen en Limburg duiken de dieren steeds vaker op in woonwijken waar ze de tuinen omwoelen. Omdat het gebruik van vuurwapens daarom veiligheidsredenen verboden is, biedt de boogjacht volgens de vereniging een discreet alternatief. Op dit moment is jagen met pijl en boog in Vlaanderen strikt verboden. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een nieuwe mijlpaal bereikt, want voor het eerst is het bedrijf van Elon Musk erin geslaagd om een Starship-raket, de krachtigste raket ooit, in een baan rond de aarde gebracht. Hoewel de testvlug uiteindelijk vroegtijdig moest worden afgebroken, spreekt men nu toch van een historische stap. Ook SpaceX zelf bestempelt de missie als een groot succes voor de verdere ontwikkeling van de ruimtevaart. De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.
2: Radio Oost-West.
3: De wakkere wekker.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Welkom bij Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen. De raad opent met de omgevingsaanvraag voor de herontwikkeling van de site langs de Tramstraat, waar het voormalige belastinggebouw op termijn plaatsruimt voor een nieuw appartementencomplex. Voorts staat het aanvaarden van een aantal schenkingen aan het archief op de agenda, net als een gewijzigd toewijzingsreglement van sociale woonmaatschappij Woonstart en het aanstellen van een gasvaststeller. Tijdens de opendeurdagen van de brandweerpost Engelmünster kregen 6 jeugdbewegingen het label Brandveilige Jeugdbeweging overhandigd. Vanuit de brandweerzone Midwest werd het afgelopen jaar extra gefocust op jeugdverenigingen. Eén voor één kregen ze de brandweer op bezoek. Via een educatieve presentatie werd de leiding duidelijk gemaakt hoe hun lokaal brandveilig gemaakt en gehouden kan worden. En hoe ze het best reageren als het toch fout mocht lopen. De Brugse politierechter heeft een 40-jarige man maandagochtend veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De 40er liep vorig jaar tegen de lamp tijdens een controle in Beernem en verklaarde dat hij door zijn echtscheiding een moeilijke periode doormaakte. Daardoor was hij naar eigen zeggen 's ochtends al beginnen drinken. De man ontsnapte wel aan een alcoholslot. Hij kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 21 dagen. De provincieraad van West-Vlaanderen keurde vorige week de aanleg van een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Beernem en Wingene goed. Over een traject van ongeveer 4 kilometer komt een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed. Een prijskaartje van maar liefst 1,7 miljoen euro. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen. De raad opent met de omgevingsaanvraag voor de herontwikkeling van de site langs de Tramstraat, waar het voormalige belastinggebouw op termijn plaatsruimt voor een nieuw appartementencomplex. Voorts staat het aanvaarden van een aantal schenkingen aan het archief op de agenda, net als een gewijzigd toewijzingsreglement van sociale woonmaatschappij Woonstart en het aanstellen van een gasvaststeller. Tijdens de opendeurdagen van de brandweerpost Engelmünster kregen 6 jeugdbewegingen het label Brandveilige Jeugdbeweging overhandigd. Vanuit de brandweerzone Midwest werd het afgelopen jaar extra gefocust op jeugdverenigingen. Eén voor één kregen ze de brandweer op bezoek. Via een educatieve presentatie werd de leiding duidelijk gemaakt hoe hun lokaal brandveilig gemaakt en gehouden kan worden. En hoe ze het best reageren als het toch fout mocht lopen. De Brugse politierechter heeft een 40-jarige man maandagochtend veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De 40er liep vorig jaar tegen de lamp tijdens een controle in Beernem en verklaarde dat hij door zijn echtscheiding een moeilijke periode doormaakte. Daardoor was hij naar eigen zeggen 's ochtends al beginnen drinken. De man ontsnapte wel aan een alcoholslot. Hij kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 21 dagen. De provincieraad van West-Vlaanderen keurde vorige week de aanleg van een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Beernem en Wingene goed. Over een traject van ongeveer 4 kilometer komt een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed. Een prijskaartje van maar liefst 1,7 miljoen euro. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.

0: Radio Oost-West. De gezelligste in de regio.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
0: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen.
0: Is dit Radio Oost-West?

0: Rode Duivels hebben de tweede Nations League wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Trainer Mark van Bommel blikt met een dubbel gevoel terug op de wedstrijd, zo verklaarde hij. Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije en maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. De partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels is dat pure onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. Rara, welke zou dat kunnen zijn? We zijn benieuwd. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs, dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen. Het lerarentekort en de hoge werkdruk. Ook in Frankrijk dus een probleem. Het kwam trouwens in verschillende scholen tot opstootjes met de politie. De autoriteiten laten weten dat ook vandaag de veiligheidsdiensten massaal worden ingezet. Radio Vandaag eerst grijs, maar daarna wordt het al snel zonnig en warm bij maxima tot 30 graden. Woensdag opnieuw buien vanaf de middag. Het wordt wel nog warm. De temperaturen zitten dan rond 27 graden.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland. What are you looking at?

0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Oost-Westland.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen. De raad opent met de omgevingsaanvraag voor de herontwikkeling van de site langs de Tramstraat, waar het voormalige belastinggebouw op termijn plaatsruimt voor een nieuw appartementencomplex. Voorts staat het aanvaarden van een aantal schenkingen aan het archief op de agenda, net als een gewijzigd toewijzingsreglement van sociale woonmaatschappij Woonstart en het aanstellen van een gasvaststeller. Tijdens de opendeurdagen van de brandweerpost Engelmünster kregen 6 jeugdbewegingen het label Brandveilige Jeugdbeweging overhandigd. Vanuit de brandweerzone Midwest werd het afgelopen jaar extra gefocust op jeugdverenigingen. Eén voor één kregen ze de brandweer op bezoek. Via een educatieve presentatie werd de leiding duidelijk gemaakt hoe hun lokaal brandveilig gemaakt en gehouden kan worden. En hoe ze het best reageren als het toch fout mocht lopen. De Brugse politierechter heeft een 40-jarige man maandagochtend veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De 40er liep vorig jaar tegen de lamp tijdens een controle in Beernem en verklaarde dat hij door zijn echtscheiding een moeilijke periode doormaakte. Daardoor was hij naar eigen zeggen 's ochtends al beginnen drinken. De man ontsnapte wel aan een alcoholslot. Hij kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 21 dagen. De provincieraad van West-Vlaanderen keurde vorige week de aanleg van een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Beernem en Wingene goed. Over een traject van ongeveer 4 kilometer komt een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed. Een prijskaartje van maar liefst 1,7 miljoen euro. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.
1: Regionale informatie.
0: En de mooiste muziek.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: de 4 minuten flitsen we met de teletijdmachine onder meer naar 1992 voor de nieuwe provincie in ons land en 1954 voor de eerste sneeuw in de Ardennen. 29 september is de dag van de heilige Michiel. Op die dag in 1992 wordt het Sint-Michielsakkoord door de regering De Hane goedgekeurd. De eindstemming in het parlement vond pas 10 maanden later plaats, in de zomer van 1993. De essentie van deze 4e staatshervorming was de omvorming van ons land van een unitaire staat met 9 provincies naar een federale staat. 2 van de 3 gewesten kregen elk 5 provincies. Er kwam dus een 10e provincie bij, maar de uitvoering daarvan was pas voor 3 jaar later in 1995. De faciliteitengemeenten rond Brussel kwamen door het Sint-Michielsakkoord in een eentalige provincie Vlaams-Brabant of Waals-Brabant en niet meer in de tweetalige provincie Brabant. Het Brussels hoofdstedelijk gewest werd provincieloos. Het parlement werd hervormd en er kwam een nieuwe versie van de grondwet. Het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde werd dan nog niet gesplitst. Dat was pas voor 20 jaar later, in 2012. In 1968 komt de eerste Fabeltjeskrant op de Nederlandse televisie. Dat was een dagelijkse korte uitzending voor kinderen net voor bedtijd. Het was een soort fictief journaal vanuit het grote dierenbos met meneer de Uil als nieuwslezer en verteller. De Fabeltjeskrant werd ook in ons land sterk bekeken. Sinds de zomer van 2026 worden alle 1600 originele afleveringen stapsgewijs geüpload op het YouTube-kanaal van de Fabeltjeskrant. De Franse schrijver en journalist Émile Zola overlijdt in 1902 in zijn huis aan een koolstofmonoxidevergiftiging. Maar het zou ook moord kunnen zijn. Dat was toch wat een dakwerker beweerde die de schoorsteen had afgedekt met een houten blok. Hij deed dit uit wraak omdat Émile Zola de verdediging van de Frans-Joodse kapitein Alfred Dreyfus op zich nam. Zola schreef hierover 4 jaar eerder, in 1898, een open brief aan de Franse president met als titel J'accuse. Daarin beschuldigde hij de Franse generale staf van spionage en niet de Frans-Joodse kapitein Alfred Dreyfus. Zola werd voor smaad veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf en een boete van 3000 Franse frank. In 2007 overlijdt Louise Maxwell. Zij was Miss Moneypenny in maar liefst 14 James Bond films. Ze speelde met 3 James Bond acteurs, namelijk Sean Connery, George Lazenby en Roger Moore. Toen na Roger Moore de bijna 20 jaar jongere acteur Timothy Dalton de rol van 007 kreeg, werd ook de rol van Moneypenny verjongd. Vandaag, 5 jaar geleden, in 2021, telt TikTok 1 miljard gebruikers wereldwijd. Dat was 1/5 van alle internetgebruikers. Volgens Gemini en Copilot zijn er momenteel al dubbel zoveel, namelijk 2 miljard. Dat is ruim 1/3 van alle internetgebruikers. In België bereikt het platform ruim 4 miljoen gebruikers ouder dan 18. Er zijn iets meer vrouwen dan mannen. TikTok werd uitgebracht in 2016, dit jaar dus 10 jaar geleden, en is eigendom van een Chinees bedrijf. Onze overheid vraagt dan ook om op te passen welke persoonsgegevens je deelt met China. Tot slot begint de winter in 1954 vandaag met het eerste laagje sneeuw in de Ardennen. In 2002 werd voor de eerste keer een euthanasiewet toegepast. Dat was bij multiple sclerosepatiënt Mario Verstraeten uit Gent. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden.
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: really do.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeven gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden.

0: bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: De Rode Duivels hebben de tweede Nations League wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Trainer Mark van Bommel blikt met een dubbel gevoel terug op de wedstrijd, zo verklaarde hij. Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije en maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels is dat pure onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. Rara, welke zou dat kunnen zijn? We zijn benieuwd. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs, dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen. Het lerarentekort en de hoge werkdruk. Ook in Frankrijk dus een probleem. Het kwam trouwens in verschillende scholen tot opstootjes met de politie. De autoriteiten laten weten dat ook vandaag de veiligheidsdiensten massaal worden ingezet.
1: Radio Slecht Meerbericht.
2: Vandaag eerst grijs, maar daarna wordt het al snel zonnig en warm bij maxima tot 30 graden. Woensdag opnieuw buien vanaf de middag. Het wordt wel nog warm. De temperaturen zitten dan rond 27 graden.
3: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, boordevol met de grootste muziekvariatie.
1: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
4: Van Aalter
5: tot Waregem,
4: voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.
5: Een blik op jouw regio.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen. De raad opent met de omgevingsaanvraag voor de herontwikkeling van de site langs de Tramstraat, waar het voormalige belastinggebouw op termijn plaatsruimt voor een nieuw appartementencomplex. Voorts staat het aanvaarden van een aantal schenkingen aan het archief op de agenda, net als een gewijzigd toewijzingsreglement van sociale woonmaatschappij Woonstart en het aanstellen van een gasvaststeller. Tijdens de opendeurdagen van de brandweerpost Engelmünster kregen 6 jeugdbewegingen het label Brandveilige Jeugdbeweging overhandigd. Vanuit de brandweerzone Midwest werd het afgelopen jaar extra gefocust op jeugdverenigingen. Eén voor één kregen ze de brandweer op bezoek. Via een educatieve presentatie werd de leiding duidelijk gemaakt hoe hun lokaal brandveilig gemaakt en gehouden kan worden. En hoe ze het best reageren als het toch fout mocht lopen. De Brugse politierechter heeft een 40-jarige man maandagochtend veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De 40er liep vorig jaar tegen de lamp tijdens een controle in Beernem en verklaarde dat hij door zijn echtscheiding een moeilijke periode doormaakte. Daardoor was hij naar eigen zeggen 's ochtends al beginnen drinken. De man ontsnapte wel aan een alcoholslot. Hij kreeg een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 21 dagen. De provincieraad van West-Vlaanderen keurde vorige week de aanleg van een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Beernem en Wingenen goed. Over een traject van ongeveer 4 kilometer komt een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed. Een prijskaartje van maar liefst €1.700.000. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.
1: Dit is Radio Oost-West. Ik luister regionaal.
5: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
1: Je maakte een goede keuze.

Muziek bij de lunch.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Van Alter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.

0: Goedemiddag. Radio Oost-West. Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen. De raad opent met de omgevingsaanvraag voor de herontwikkeling van de site langs de Tramstraat, waar het voormalige belastinggebouw op termijn plaatsruimt voor een nieuw appartementencomplex. Voorts staat het aanvaarden van een aantal schenkingen aan het archief op de agenda, net als een gewijzigd toewijzingsreglement van sociale woonmaatschappij Woonstart en het aanstellen van een gasvaststeller. Tijdens de opendeurdagen van de brandweerpost Engelmünster kregen 6 jeugdbewegingen het label Brandveilige Jeugdbeweging overhandigd. Vanuit de brandweerzone Midwest werd het afgelopen jaar extra gefocust op jeugdverenigingen. Eén voor één kregen ze de brandweer op bezoek. Via een educatieve presentatie werd de leiding duidelijk gemaakt hoe hun lokaal brandveilig gemaakt en gehouden kan worden. En hoe ze het best reageren als het toch fout mocht lopen. De Brugse politierechter heeft een 40-jarige man maandagochtend veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De 40er liep vorig jaar tegen de lamp tijdens een controle in Beernem en verklaarde dat hij door zijn echtscheiding een moeilijke periode doormaakte. Daardoor was hij naar eigen zeggen 's ochtends al beginnen drinken. De man ontsnapte wel aan een alcoholslot. Hij kreeg een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 21 dagen. De provincieraad van West-Vlaanderen keurde vorige week de aanleg van een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Beernem en Wingenen goed. Over een traject van ongeveer 4 kilometer komt een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed. Een prijskaartje van maar liefst €1.700.000. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: De weersverwachting. We starten nog grijs, maar al snel breekt de zon door en zou het snikheet moeten worden met maxima tot mogelijk 29 graden. Morgen woensdag toenemende bewolking vanaf de namiddag en de kans op buien stijgt. Al blijft het met 27 graden wel bijzonder warm.

0: Martinez NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Martinez NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Martinez NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Martinez NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Martinez NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinis.be.
1: NV Van Eno uit Wingenen. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De Vlaamse regering praat zo meteen verder over de begroting. En om 3 uur komt de ministerraad bijeen om alles af te ronden. Gisteren werden 2 mensen onwel en werd het overleg stilgelegd, waardoor minister-president Diependalen zijn septemberverklaring moest uitstellen in het parlement. Normaal is dat gepland voor morgen namiddag. Onder meer CD&V-minister Krivits werd onwel. Partijgenoot Broens vervangt haar. Tanken wordt vanaf morgen goedkoper. Voor benzine gaat het per liter 10 cent af. De maximumprijs ligt nog wel boven de 2 euro. Voor diesel gaat er 7 cent af, tot maximaal iets meer dan 2,42 euro. Ook stookolie wordt wat goedkoper, maar mogelijk is het allemaal van korte duur, want internationaal stijgen de olieprijzen weer fel. Moeten werklozen mensen met een uitkering binnenkort weer fysiek gaan stempelen, zoals in de jaren 80? Als het van de MR afhangt, wel. Voorzitter Georges-Louis Boucher zei vanochtend bij RTL dat hij voorstander is om onder meer misbruik aan te pakken. Veel mensen met een uitkering zitten vaak in het buitenland en die moeten hier zijn en werk zoeken, zegt Boucher, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van overheidssteun. Vlamingen gooien elk jaar per gezin gemiddeld meer dan 68 kilo aan voedsel in de vuilnisbak. Dat zijn 3 volle winkelkarren, goed voor 375 euro, zegt afvalmaatschappij OVAN. Dat lanceert ook een nieuwe campagne om verspilling te doen dalen. Vooral verse voeding belandt vaker in de vuilnisbak, zoals brood, bereide gerechten, groente en fruit. Rusland breidt zijn leger uit. Er komen meer dan 15.000 militairen bij, waarmee het Russische leger in totaal op 2,4 miljoen zou uitkomen. Dat heeft president Poetin gezegd. Volgens zijn Oekraïense collega Zelensky is de uitbreiding van het leger het begin van een grotere mobilisatie. Volgens hem wil Poetin ook meer buitenlanders recruteren. Zonnig en warm, plaatselijk 28 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen. We halen nog 27 graden. Donderdag mogelijk wat regen, een graad of 22. En vanaf vrijdag zonnig, maar de temperatuur zakt naar 20 graden.
2: Ik luister regionaal.
0: Radio Oost-West.
3: Oost-West.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
0: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen. De raad opent met de omgevingsaanvraag voor de herontwikkeling van de site langs de Tramstraat, waar het voormalige belastinggebouw op termijn plaatsruimt voor een nieuw appartementencomplex. Voorts staat het aanvaarden van een aantal schenkingen aan het archief op de agenda, net als een gewijzigd toewijzingsreglement van sociale woonmaatschappij Woonstart en het aanstellen van een gasvaststeller. Tijdens de opendeurdagen van de brandweerpost Engelmünster kregen 6 jeugdbewegingen het label Brandveilige Jeugdbeweging overhandigd. Vanuit de brandweerzone Midwest werd het afgelopen jaar extra gefocust op jeugdverenigingen. Eén voor één kregen ze de brandweer op bezoek. Via een educatieve presentatie werd de leiding duidelijk gemaakt hoe hun lokaal brandveilig gemaakt en gehouden kan worden. En hoe ze het best reageren als het toch fout mocht lopen. De Brugse politierechter heeft een 40-jarige man maandagochtend veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De 40er liep vorig jaar tegen de lamp tijdens een controle in Beernem en verklaarde dat hij door zijn echtscheiding een moeilijke periode doormaakte. Daardoor was hij naar eigen zeggen 's ochtends al beginnen drinken. De man ontsnapte wel aan een alcoholslot. Hij kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 21 dagen. De provincieraad van West-Vlaanderen keurde vorige week de aanleg van een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Beernem en Wingene goed. Over een traject van ongeveer 4 kilometer komt een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed. Een prijskaartje van maar liefst 1,7 miljoen euro. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Zonnig en warm, 29 graden mogelijk. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen, maar nog 27 graden. Donderdag regen, 22 graden. En vanaf vrijdag wordt het zonnig met temperaturen rond 20 graden. Ik luister regionaal.

0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be. Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

De komende 4 minuten flitsen we met de teletijdmachine onder meer naar 1992 voor de nieuwe provincie in ons land en 1954 voor de eerste sneeuw in de Ardennen. 29 september is de dag van de heilige Michiel. Op die dag in 1992 wordt het Sint-Michielsakkoord door de regering De Hane goedgekeurd. De eindstemming in het parlement vond pas 10 maanden later plaats, in de zomer van 1993. De essentie van deze 4e staatshervorming was de omvorming van ons land van een unitaire staat met 9 provincies naar een federale staat. 2 van de 3 gewesten kregen elk 5 provincies. Er kwam dus een 10e provincie bij, maar de uitvoering daarvan was pas voor 3 jaar later in 1995. De faciliteitengemeenten rond Brussel kwamen door het Sint-Michielsakkoord in een eentalige provincie Vlaams-Brabant of Waals-Brabant en niet meer in de tweetalige provincie Brabant. Het Brussels hoofdstedelijk gewest werd provincieloos. Het parlement werd hervormd en er kwam een nieuwe versie van de grondwet. Het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde werd dan nog niet gesplitst. Dat was pas voor 20 jaar later, in 2012. In 1968 komt de eerste Fabeltjeskrant op de Nederlandse televisie. Dat was een dagelijkse korte uitzending voor kinderen net voor bedtijd. Het was een soort fictief journaal vanuit het grote dierenbos met meneer de Uil als nieuwslezer en verteller. De Fabeltjeskrant werd ook in ons land sterk bekeken. Sinds de zomer van 2026 worden alle 1600 originele afleveringen stapsgewijs geüpload op het YouTube-kanaal van de Fabeltjeskrant. De Franse schrijver en journalist Émile Zola overlijdt in 1902 in zijn huis aan een koolstofmonoxidevergiftiging. Maar het zou ook moord kunnen zijn. Dat was toch wat een dakwerker beweerde die de schoorsteen had afgedekt met een houten blok. Hij deed dit uit wraak omdat Émile Zola de verdediging van de Frans-Joodse kapitein Alfred Dreyfus op zich nam. Zola schreef hierover 4 jaar eerder, in 1898, een open brief aan de Franse president met als titel J'accuse. Daarin beschuldigde hij de Franse generale staf van spionage en niet de Frans-Joodse kapitein Alfred Dreyfus. Zola werd voor smaad veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf en een boete van 3000 Franse frank. In 2007 overlijdt Louise Maxwell. Zij was Miss Moneypenny in maar liefst 14 James Bond films. Ze speelde met 3 James Bond acteurs, namelijk Sean Connery, George Lazenby en Roger Moore. Toen na Roger Moore de bijna 20 jaar jongere acteur Timothy Dalton de rol van 007 kreeg, werd ook de rol van Moneypenny verjongd. Vandaag, 5 jaar geleden, in 2021, telt TikTok 1 miljard gebruikers wereldwijd. Dat was 1/5 van alle internetgebruikers. Volgens Gemini en Copilot zijn er momenteel al dubbel zoveel, namelijk 2 miljard. Dat is ruim 1/3 van alle internetgebruikers. In België bereikt het platform ruim 4 miljoen gebruikers ouder dan 18. Er zijn iets meer vrouwen dan mannen. TikTok werd uitgebracht in 2016, dit jaar dus 10 jaar geleden, en is eigendom van een Chinees bedrijf. Onze overheid vraagt dan ook om op te passen welke persoonsgegevens je deelt met China. Tot slot begint de winter in 1954 vandaag met het eerste laagje sneeuw in de Ardennen. In 2002 werd voor de eerste keer een euthanasiewet toegepast. Dat was bij multiple sclerose patiënt Mario Verstraeten uit Gent. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van de Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden. Ik laat...

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig!
0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve.

0: gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West. Radend in de regio.
3: De zon straalt uit je radio.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het leven is fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen naar 4,7%. Het hoogste niveau sinds mei 2023 en dat is geen goed nieuws. Een normale inflatie ligt rond de 2%. Het planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden nog zal versnellen. Dat heeft vooral te maken met de dure energieprijs. Op het assiseproces in Brugge tegen de boer die zijn twee dochters vermoordde in Waardamme getuigt deze namiddag zijn ex-vrouw, dus de moeder van de kinderen. Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte getuigen, maar ze kwamen niet opdagen. Het Hof las daarom voor wat ze eerder aan de politie verklaarde. In de VS is de verdachte van een moord uit 1985 vrijgelaten omdat er een nieuw proces komt. Dus ruim 40 jaar na de feiten, speurders hebben DNA op de plaats van de moord opnieuw onderzocht. Met nieuwe technieken en nu blijkt dat het DNA niet overeenkomt met dat van de verdachte. Hij heeft ook altijd alles ontkend. De man is intussen 71. Radio Zonnig, 29 graden. Morgen geleidelijk wolken en buien vanuit het westen. De temperatuur zit dan rond 27 graden.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

Wij doen het voor jou. Radio Alfred. Imotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen.

0: onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imontinis. Beernem Steenweg 78 Wingene. Meer info via www.imontinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West. Jouw regionale radio.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen. De raad opent met de omgevingsaanvraag voor de herontwikkeling van de site langs de Tramstraat, waar het voormalige belastinggebouw op termijn plaatsruimt voor een nieuw appartementencomplex. Voorts staat het aanvaarden van een aantal schenkingen aan het archief op de agenda, net als een gewijzigd toewijzingsreglement van sociale woonmaatschappij Woonstart en het aanstellen van een gasvaststeller. Tijdens de opendeurdagen van de brandweerpost Engelmünster kregen 6 jeugdbewegingen het label Brandveilige Jeugdbeweging overhandigd. Vanuit de brandweerzone Midwest werd het afgelopen jaar extra gefocust op jeugdverenigingen. Eén voor één kregen ze de brandweer op bezoek. Via een educatieve presentatie werd de leiding duidelijk gemaakt hoe hun lokaal brandveilig gemaakt en gehouden kan worden. En hoe ze het best reageren als het toch fout mocht lopen. De Brugse politierechter heeft een 40-jarige man maandagochtend veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De 40er liep vorig jaar tegen de lamp tijdens een controle in Beernem en verklaarde dat hij door zijn echtscheiding een moeilijke periode doormaakte. Daardoor was hij naar eigen zeggen 's ochtends al beginnen drinken. De man ontsnapte wel aan een alcoholslot. Hij kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 21 dagen. De provincieraad van West-Vlaanderen keurde vorige week de aanleg van een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Beernem en Wingene goed. Over een traject van ongeveer 4 kilometer komt een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed. Een prijskaartje van maar liefst 1,7 miljoen euro. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer. We genieten van een stralende, uitzonderlijk warme nazomerdag. Lokaal met maxima tot 29 graden. Morgen woensdag een weersomslag vanuit het westen. Meer en meer wolken. De kans op buien stijgt, maar blijft met 27 graden wel warm. Donderdag valt de temperatuur terug naar 22 graden bij af en toe wat regen. Waarna het vanaf vrijdag met 20 graden een pak frisser, maar wel weer zonnig wordt.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
2: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen bij ons.
4: Radio Oost-West.

0: komende 4 minuten flitsen we met de teletijdmachine onder meer naar 1992 voor de nieuwe provincie in ons land en 1954 voor de eerste sneeuw in de Ardennen. 29 september is de dag van de heilige Michiel. Op die dag in 1992 wordt het Sint-Michielsakkoord door de regering De Hane goedgekeurd. De eindstemming in het parlement vond pas 10 maanden later plaats, in de zomer van 1993. De essentie van deze 4e staatshervorming was de omvorming van ons land van een unitaire staat met 9 provincies naar een federale staat. 2 van de 3 gewesten kregen elk 5 provincies. Er kwam dus een 10e provincie bij, maar de uitvoering daarvan was pas voor 3 jaar later in 1995. De faciliteitengemeenten rond Brussel kwamen door het Sint-Michielsakkoord in een eentalige provincie Vlaams-Brabant of Waals-Brabant en niet meer in de tweetalige provincie Brabant. Het Brussels hoofdstedelijk gewest werd provincieloos. Het parlement werd hervormd en er kwam een nieuwe versie van de grondwet. Het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde werd dan nog niet gesplitst, dat was pas voor 20 jaar later, in 2012. In 1968 komt de eerste Fabeltjeskrant op de Nederlandse televisie. Dat was een dagelijkse korte uitzending voor kinderen net voor bedtijd. Het was een soort fictief journaal vanuit het grote dierenbos met meneer de Uil als nieuwslezer en verteller. De Fabeltjeskrant werd ook in ons land sterk bekeken. Sinds de zomer van 2026 worden alle 1600 originele afleveringen stapsgewijs geüpload op het YouTube-kanaal van de Fabeltjeskrant. De Franse schrijver en journalist Émile Zola overlijdt in 1902 in zijn huis aan een koolstofmonoxidevergiftiging. Maar het zou ook moord kunnen zijn. Dat was toch wat een dakwerker beweerde die de schoorsteen had afgedekt met een houten blok. Hij deed dit uit wraak omdat Émile Zola de verdediging van de Frans-Joodse kapitein Alfred Dreyfus op zich nam. Zola schreef hierover 4 jaar eerder, in 1898, een open brief aan de Franse president met als titel J'accuse. Daarin beschuldigde hij de Franse generale staf van spionage en niet de Frans-Joodse kapitein Alfred Dreyfus. Zola werd voor smaad veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf en een boete van 3000 Franse frank. In 2007 overlijdt Louise Maxwell. Zij was Miss Moneypenny in maar liefst 14 James Bond films. Ze speelde met 3 James Bond acteurs, namelijk Sean Connery, George Lazenby en Roger Moore. Toen na Roger Moore de bijna 20 jaar jongere acteur Timothy Dalton de rol van 007 kreeg, werd ook de rol van Moneypenny verjongd. Vandaag, 5 jaar geleden, in 2021, telt TikTok 1 miljard gebruikers wereldwijd. Dat was 1/5 van alle internetgebruikers. Volgens Gemini en Copilot zijn er momenteel al dubbel zoveel, namelijk 2 miljard. Dat is ruim 1/3 van alle internetgebruikers. In België bereikt het platform ruim 4 miljoen gebruikers, ouder dan 18. Er zijn iets meer vrouwen dan mannen. TikTok werd uitgebracht in 2016, dit jaar dus 10 jaar geleden, en is eigendom van een Chinees bedrijf. Onze overheid vraagt dan ook om op te passen welke persoonsgegevens je deelt met China. Tot slot begint de winter in 1954 vandaag, met het eerste laagje sneeuw in de Ardennen. In 2002 werd voor de eerste keer een euthanasiewet toegepast. Dat was bij multiple sclerose patiënt Mario Verstraeten uit Gent. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden.
1: De zon straalt uit je radio.

0: goede namiddag. Radio Oost-West. Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
0: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Zomerse muziek?
3: Gewoon gezellig!
2: Verfrissend lekker!

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Op dit moment is de Vlaamse regering weer opnieuw samen voor het cruciale begrotingsoverleg. Minister-president Diependalen hoopt vandaag een definitief akkoord te hebben. Gisteren werden de nachtelijke onderhandelingen na een uitputtingsslag noodgedwongen stilgelegd nadat CD&V-minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren. Terwijl N-VA en CD&V benadrukken dat de eindstreep in zicht is, klinkt het bij Vooruit dat er toch nog wel wat struikelblokjes op de plank liggen. Ja, van dat kwartiertje werk, daar zal dus niets van aan zijn. Fitnessketen Gyms is getroffen door een grootschalige cyberaanval waarbij persoonlijke gegevens van 150.000 leden zijn gestolen. Het gaat om namen, adressen, e-mailadressen en in bepaalde gevallen ook bankrekeningnummers. De hack vond al plaats op 13 juli en de buitgemaakte data wordt inmiddels online te koop aangeboden. Moederbedrijf Colruyt Groep laat weten dat de beveiliging is aangescherpt. De keten waarschuwt haar leden om de komende tijd extra alert te zijn voor verdachte telefoontjes of phishing mails. De Spaanse regering grijpt drastisch in om de diepe wooncrisis in het land te bezweren. Tot het jaar 2030 worden alle uithuiszettingen opgeschort en lopende huurcontracten automatisch verlengd. De maatregel komt er na massaal protest en landelijke woede over het lot van een 87-jarige vrouw uit Madrid. Ze werd onlangs uit haar appartement gezet waar ze al 17 jaar woonde, omdat ze een forse huurverhoging niet kon betalen. De verhuurder had de huur van 500 naar 1600 euro per maand opgetrokken. Na de grote ophef mocht de hoogbejaarde vrouw inmiddels wel al terug naar haar woning. Radio Oost-West, meer bericht. Het weer. We genieten van een stralende, uitzonderlijk warme nazomerdag. Lokaal met maxima tot 29 graden. Morgen woensdag een weersomslag vanuit het westen. Meer en meer wolken. De kans op buien stijgt, maar blijft met 27 graden wel warm. Donderdag valt de temperatuur terug naar 22 graden bij af en toe wat regen. Waarna het vanaf vrijdag met 20 graden een pak frisser, maar wel weer zonnig wordt.
3: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitsen.

Welkom op deze laatste dinsdag van de maand september. Het is tijd voor Spitskriebels met Van Vlaanderen. En we begonnen met James Last en Mexico. We gaan meteen door in ons programma, want ik heb heel wat platen meegebracht naar de studio. En dit is er eentje van Inexus, Suicide Blonde.

Herman van Veen en zijn klassieker om nog altijd van te houden. Jawel, Hilversum 3. Mooi, hè? Inexis zat ervoor met die Suicide Blunt hier in ons programma. Eventjes genieten terug van een plaatje uit de jaren 80, maar weliswaar Engelstalig. Hier is Michael McDonald en Patti LaBelle. On My Own.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels met Frank van Vlaanderen.

Bowie en de Blue Jean. De volgende in de rij is Rachel Stevens en zij is een Britse actrice en eigenlijk ook een zangeres en ze heeft heel wat singeltjes opgenomen. Op 15 september 2003 bijvoorbeeld die Sweet Dreams die we gaan draaien. En trouwens, er is ook bekendgemaakt in 2009 dat zij naast Ray Sleinhardt zou gaan optreden in de formatie To Unlimited. Deze Nederlandse Belgische popact was trouwens in de jaren 90 heel populair uiteraard. En ze zouden nu samen aan een cover aan het werken zijn dat heet Come In Out of the Rain. Maar nu eerst deze Rachel Stevens.

met deze plaat mochten we eigenlijk in de buurt blijven, want deze man is uit Ruislede afkomstig. We hebben het over Glenn van Parijs en een nummertje van 2018 wilde ik nog eventjes laten horen in dit In Spitskriebels op deze 29 september. Je hoorde de single Morgen. Meisje.

0: Finis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Finis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Finis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Finis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Finis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinis.be. Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels.

Steven, werk je, hè? Van de B-52's. Mooie single was dit in dit op de eind jaren 80 somat. Die heette Love Shack. Wat ook mooi is, is er nog een plaat van Marguerite Hermans. Het is ook een meezinger, hoor. Het heet Laissez rouler le bon temps, Jacqueline.

France Gall met een Franse plaat. En wie houdt van Franse platen zit goed voor de moment bij Radio Oost-West in Spitskriebels. Want onze afronder van het eerste gedeelte is ook Franstalig. A toutes les filles, hier is Félix Gray en Didier Barbelivien.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen. De raad opent met de omgevingsaanvraag voor de herontwikkeling van de site langs de Tramstraat, waar het voormalige belastinggebouw op termijn plaatsruimt voor een nieuw appartementencomplex. Voorts staat het aanvaarden van een aantal schenkingen aan het archief op de agenda, net als een gewijzigd toewijzingsreglement van sociale woonmaatschappij Woonstart en het aanstellen van een gasvaststeller. Tijdens de opendeurdagen van de brandweerpost Ingelmunster kregen 6 jeugdbewegingen het label Brandveilige Jeugdbeweging overhandigd. Vanuit de brandweerzone Midwest werd het afgelopen jaar extra gefocust op jeugdverenigingen. Eén voor één kregen ze de brandweer op bezoek. Via een educatieve presentatie werd de leiding duidelijk gemaakt hoe hun lokaal brandveilig gemaakt en gehouden kan worden. En hoe ze het best reageren als het toch fout mocht lopen. De Brugse politierechter heeft een 40-jarige man maandagochtend veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De 40er liep vorig jaar tegen de lamp tijdens een controle in Beernem en verklaarde dat hij door zijn echtscheiding een moeilijke periode doormaakte. Daardoor was hij naar eigen zeggen 's ochtends al beginnen drinken. De man ontsnapte wel aan een alcoholslot. Hij kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 21 dagen. De provincieraad van West-Vlaanderen keurde vorige week de aanleg van een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Beernem en Wingene goed. Over een traject van ongeveer 4 kilometer komt een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed. Een prijskaartje van maar liefst 1,7 miljoen euro. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Zonnig en warm dus, plaatselijk 29 graden. Morgen wat meer wolken en buien vanaf het westen. We halen nog 27 graden. Donderdag regen, 22 graden. En vanaf vrijdag vrij zonnig en temperaturen rond 20 graden dan.
5: Je luistert naar Spitskriebels. Nog tot 19 uur.

2 Spitskriebels en we zijn begonnen met een Vlaamse groep, Mama's Jasje, onder leiding van Peter van Laat. Midden jaren 90 scoorden ze met deze Ik Mis Haar Zo. We hebben leuke muziek nog klaarstaan, zoals deze nu, Jason Donovan en Kylie Minogue. Begin de jaren 90 een grote nummer 1 en die titel is uiteraard Especially For You.

Innocent Love, de muziek van Sandra. De volgende groep is Sniffin' at the Tears. Ze zijn nog altijd eigenlijk een klein beetje bezig hoor, want de groep gaat nog regelmatig eens optreden. Maar de frontzanger, songwriter Paul Roberts, die ook verantwoordelijk was trouwens voor de platenhoezenafbeeldingen, is inmiddels kunstschilder geworden ook. We draaien nog eventjes Sniffin' at the Tears, Driver's Seat.

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
2: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
3: Radio Oost-West
2: met Frank van Vlaanderen.

Deze single is van Carola en het heet Je ogen hebben geen geheimen. We gaan feesten, luisteraar, met Wim Ravel en Tony Cabana.

en Jill en Romeo Elvis met hun single van 2019. We gaan terug dieper in de tijd en dit met een single die heet Easy. Je kent de mensen ook van Night Shift en ook van Three Times a Lady in Ceylon. We hebben het over de mensen die wereldwijd meer dan 75 miljoen platen hebben verkocht. Jawel, de Commodores onder leiding van Lionel Richie.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot...

De Nederlandse meidengroep, de Dolly Dots, Tell It All About Boys. En vandaag gaan wij afronden in ons programma Spitskriebels bij Radio Oost-West met nog een Nederlandse band. Jawel, we hebben het over een dance act, dus het wordt een mooie afronder. Goedenavond iedereen nog, zou ik zeggen. En we gaan eruit met The Real Thing, To Unlimited.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oostwest.
2: De Vlaamse topministers zitten weer rond de tafel om de begrotingsknoop door te hakken. Volgens interim-minister Jo Broens van CD&V ligt er een goede basis en moeten nog enkele details worden uitgeklaard, mits iedereen woord houdt. Broens is hoopvol voor de start van de vergadering. Onderhandelingen werden gisteren onderbroken toen minister Krevits en een kabinetschef onwel werden. Als er vandaag witte rook komt, legt minister-president Diependalen morgenmiddag de uitgestelde septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke, de man die terecht staat voor de moord op zijn twee dochters in Waardamme, heeft zijn ex-vrouw en de moeder van de slachtoffers vandaag een moedige getuigenis afgelegd. Volgens enkele journalisten was het een sleutelmoment in het proces. Opvallend, de ouders en de zus van de beschuldigde weigerden vanochtend te verschijnen in de rechtbank. Het Hof van Assise heeft daarom in eerdere politieverklaringen moeten voorlezen. De 61-jarige vrouw uit Roeselare, die verdacht wordt van de moord op haar man, blijft minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de Brugse Raadkamer beslist. Haar 60-jarige man kwam om het leven bij een zware brand in de woning, die volgens het parket doelbewust werd aangestoken. De vrouw belde zelf de hulpdiensten met de melding dat haar man met benzine was overgoten. Maar het is onduidelijk of zij daarover inmiddels bekentenissen heeft afgelegd. Slecht nieuws voor wie in Antwerpen de Schelde moet kruisen met het openbaar vervoer. De grootschalige renovatiewerken aan de pre-metrotunnel tussen linker en rechteroever lopen 3 maanden vertraging op. Vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat er tijdens de werken aanzienlijk meer asbest is gevonden dan aanvankelijk gedacht. Hierdoor zullen er pas in juli volgend jaar weer metro's rijden. De pendelbussen en het tijdelijke treinstation blijven langer in gebruik om de hinder op te vangen. Het is officieel de warmste 29 september sinds het begin van de weermetingen in ons land. In het meetstation in Ukkel klokte de thermometer vanmiddag af op 28,3. Daarmee is het vorige dagrecord van 15 jaar geleden van de tabellen geveegd. Volgens het KMI is het bovendien nog nooit zo laat in het najaar zo warm geweest. Radio Vanavond aanvankelijk nog zonnig en uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Later vannacht schuiven meer wolkenvelden binnen bij zachte maxima rond 17 graden. Morgen woensdag starten we met zon, maar al snel neemt de bewolking toe en stijgt de kans op buien. We halen een zwoele 28 graden. Donderdag dan wordt het met 22 graden en wat regen een pak koeler. En vanaf vrijdag met 20 graden, ja, nog koeler. En de zon krijgen we wel te zien. Het wordt dan stabieler.
3: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: komende 4 minuten flitsen we met de teletijdmachine onder meer naar 1992 voor de nieuwe provincie in ons land en 1954 voor de eerste sneeuw in de Ardennen. 29 september is de dag van de heilige Michiel. Op die dag in 1992 wordt het Sint-Michielsakkoord door de regering De Hane goedgekeurd. De eindstemming in het parlement vond pas 10 maanden later plaats, in de zomer van 1993. De essentie van deze 4e staatshervorming was de omvorming van ons land van een unitaire staat met 9 provincies naar een federale staat. 2 van de 3 gewesten kregen elk 5 provincies. Er kwam dus een 10e provincie bij, maar de uitvoering daarvan was pas voor 3 jaar later in 1995. De faciliteitengemeenten rond Brussel kwamen door het Sint-Michielsakkoord in een eentalige provincie Vlaams-Brabant of Waals-Brabant en niet meer in de tweetalige provincie Brabant. Het Brussels hoofdstedelijk gewest werd provincieloos. Het parlement werd hervormd en er kwam een nieuwe versie van de grondwet. Het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde werd dan nog niet gesplitst. Dat was pas voor 20 jaar later, in 2012. In 1968 komt de eerste Fabeltjeskrant op de Nederlandse televisie. Dat was een dagelijkse korte uitzending voor kinderen net voor bedtijd. Het was een soort fictief journaal vanuit het grote dierenbos met meneer de Uil als nieuwslezer en verteller. De Fabeltjeskrant werd ook in ons land sterk bekeken. Sinds de zomer van 2026 worden alle 1600 originele afleveringen stapsgewijs geüpload op het YouTube-kanaal van de Fabeltjeskrant. De Franse schrijver en journalist Émile Zola overlijdt in 1902 in zijn huis aan een koolstofmonoxidevergiftiging. Maar het zou ook moord kunnen zijn. Dat was toch wat een dakwerker beweerde die de schoorsteen had afgedekt met een houten blok. Hij deed dit uit wraak omdat Émile Zola de verdediging van de Frans-Joodse kapitein Alfred Dreyfus op zich nam. Zola schreef hierover 4 jaar eerder, in 1898, een open brief aan de Franse president met als titel J'accuse. Daarin beschuldigde hij de Franse generale staf van spionage en niet de Frans-Joodse kapitein Alfred Dreyfus. Zola werd voor smaad veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf en een boete van 3000 Franse frank. In 2007 overlijdt Louise Maxwell. Zij was Miss Moneypenny in maar liefst 14 James Bond films. Ze speelde met 3 James Bond acteurs, namelijk Sean Connery, George Lazenby en Roger Moore. Toen na Roger Moore de bijna 20 jaar jongere acteur Timothy Dalton de rol van 007 kreeg, werd ook de rol van Moneypenny verjongd. Vandaag, 5 jaar geleden, in 2021, telt TikTok 1 miljard gebruikers wereldwijd. Dat was 1/5 van alle internetgebruikers. Volgens Gemini en Copilot zijn er momenteel al dubbel zoveel, namelijk 2 miljard. Dat is ruim 1/3 van alle internetgebruikers. In België bereikt het platform ruim 4 miljoen gebruikers ouder dan 18. Er zijn iets meer vrouwen dan mannen. TikTok werd uitgebracht in 2016, dit jaar dus 10 jaar geleden, en is eigendom van een Chinees bedrijf. Onze overheid vraagt dan ook om op te passen welke persoonsgegevens je deelt met China. Tot slot begint de winter in 1954 vandaag met het eerste laagje sneeuw in de Ardennen. In 2002 werd voor de eerste keer een euthanasiewet toegepast. Dat was bij multiple sclerose patiënt Mario Verstraeten uit Gent. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geleiden.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen. De raad opent met de omgevingsaanvraag voor de herontwikkeling van de site langs de Tramstraat, waar het voormalige belastinggebouw op termijn plaatsruimt voor een nieuw appartementencomplex. Voorts staat het aanvaarden van een aantal schenkingen aan het archief op de agenda, net als een gewijzigd toewijzingsreglement van sociale woonmaatschappij Woonstart en het aanstellen van een gasvaststeller. Tijdens de opendeurdagen van de brandweerpost Engelmünster kregen 6 jeugdbewegingen het label Brandveilige Jeugdbeweging overhandigd. Vanuit de brandweerzone Midwest werd het afgelopen jaar extra gefocust op jeugdverenigingen. Eén voor één kregen ze de brandweer op bezoek. Via een educatieve presentatie werd de leiding duidelijk gemaakt hoe hun lokaal brandveilig gemaakt en gehouden kan worden. En hoe ze het best reageren als het toch fout mocht lopen. De Brugse politierechter heeft een 40-jarige man maandagochtend veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De 40er liep vorig jaar tegen de lamp tijdens een controle in Beernem en verklaarde dat hij door zijn echtscheiding een moeilijke periode doormaakte. Daardoor was hij naar eigen zeggen 's ochtends al beginnen drinken. De man ontsnapte wel aan een alcoholslot. Hij kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 21 dagen. De provincieraad van West-Vlaanderen keurde vorige week de aanleg van een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Beernem en Wingene goed. Over een traject van ongeveer 4 kilometer komt een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed. Een prijskaartje van maar liefst 1,7 miljoen euro. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Ja, en dan de weersverwachting vanavond en vannacht. Blijft het best zacht bij minimaal rond 17 graden. Morgen begint zonnig, maar daarna meer wolken met kans op een plaatselijke bui. We halen morgen nog 28 graden en het wordt zwoel. Donderdag regen, 22 graden. Vanaf vrijdag nog 20 graden, maar het wordt wel zonnig.
0: De avond van Oost-West.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

ik de rust in mij ontbreekt. Ook al is het lang geleden,

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De sectorfederatie voor huishoudhulpen trekt aan de alarmbel nu de Vlaamse regering de prijs van dienstenchecks gaat verhogen van 10 naar 12 euro. De sector vreest onder meer dat 23.000 huishoudhulpen hun job volledig of gedeeltelijk kunnen verliezen. Beslissing is wel nog niet officieel. De Vlaamse regering zit er eigenlijk nog over samen. Intussen zijn er 13 besmettingen geteld in Vlaanderen met het West-Nijl-virus in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Het gaat om 3 bevestigde en 10 waarschijnlijke besmettingen, zegt het departement Zorg. Je krijgt het West-Nijl-virus via besmette muggen, maar voorlopig is niemand van de besmette mensen in ons land in levensgevaar. Het zijn vooral ouderen, mensen die een ernstige aandoening hebben, die moeten opletten. Dikke pech voor wie in Antwerpen tussen linker en rechteroever moet pendelen, want de renovatiewerken aan de Premetro-tunnel gaan 3 maanden langer duren dan voorzien, dat laat de lijn weten. Dus tot in juli volgend jaar rijden er geen metro's. Er werd daar meer asbest gevonden dan verwacht en daarom is er meer tijd nodig voor de werken. De alternatieve bussen en het tijdelijke treinstation blijven wel beschikbaar. In Frankrijk zijn de scholierenprotesten uit de hand gelopen, onder meer in het centrum van Rijssel. Daar kwamen tot relletjes tussen betogers en politie. Er werden 40 jongeren opgepakt en raakten een tiental mensen gewond. Sinds vorige week blokkeren Franse scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Gisteren werden ook al 160 jongeren opgepakt. En zoals verwacht is het vandaag de warmste 29e september sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 28,3 graden gemeten en daarmee is het dagrecord van 15 jaar geleden gesneuveld, zegt het KMI. Het was ook nog nooit zo laat in het jaar zo warm. Radio Ja, en dan de weersverwachting vanavond en vannacht. Blijft het best zacht bij minimaal rond 17 graden. Morgen begint zonnig, maar daarna meer wolken met kans op een plaatselijke bui. We halen morgen nog 28 graden en het wordt zwoel. Donderdag regen, 22 graden. Vanaf vrijdag nog 20 graden, maar het wordt wel zonnig.
2: De avond van Oost-West.

0: NV Van Enel uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Enel, uw tevredenheid is onze wens.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info at radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West. Gewoon.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen. De raad opent met de omgevingsaanvraag voor de herontwikkeling van de site langs de Tramstraat, waar het voormalige belastinggebouw op termijn plaatsruimt voor een nieuw appartementencomplex. Voorts staat het aanvaarden van een aantal schenkingen aan het archief op de agenda, net als een gewijzigd toewijzingsreglement van sociale woonmaatschappij Woonstart en het aanstellen van een gasvaststeller. Tijdens de opendeurdagen van de brandweerpost Engelmünster kregen 6 jeugdbewegingen het label Brandveilige Jeugdbeweging overhandigd. Vanuit de brandweerzone Midwest werd het afgelopen jaar extra gefocust op jeugdverenigingen. Eén voor één kregen ze de brandweer op bezoek. Via een educatieve presentatie werd de leiding duidelijk gemaakt hoe hun lokaal brandveilig gemaakt en gehouden kan worden. En hoe ze het best reageren als het toch fout mocht lopen. De Brugse politierechter heeft een 40-jarige man maandagochtend veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De 40er liep vorig jaar tegen de lamp tijdens een controle in Beernem en verklaarde dat hij door zijn echtscheiding een moeilijke periode doormaakte. Daardoor was hij naar eigen zeggen 's ochtends al beginnen drinken. De man ontsnapte wel aan een alcoholslot. Hij kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 21 dagen. De provincieraad van West-Vlaanderen keurde vorige week de aanleg van een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Beernem en Wingenen goed. Over een traject van ongeveer 4 kilometer komt een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed. Een prijskaartje van maar liefst 1,7 miljoen euro. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Ja, en dan de weersverwachting vanavond en vannacht. Blijft het best zacht bij minimaal rond 17 graden. Morgen begint zonnig, maar daarna meer wolken met kans op een plaatselijke bui. We halen morgen nog 28 graden en het wordt zwoel. Donderdag regen, 22 graden. Vanaf vrijdag nog 20 graden, maar het wordt wel zonnig.
0: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: de 4 minuten flitsen we met de teletijdmachine onder meer naar 1992 voor de nieuwe provincie in ons land en 1954 voor de eerste sneeuw in de Ardennen. 29 september is de dag van de heilige Michiel. Op die dag in 1992 wordt het Sint-Michielsakkoord door de regering De Hane goedgekeurd. De eindstemming in het parlement vond pas 10 maanden later plaats, in de zomer van 1993. De essentie van deze 4e staatshervorming was de omvorming van ons land van een unitaire staat met 9 provincies naar een federale staat. 2 van de 3 gewesten kregen elk 5 provincies. Er kwam dus een 10e provincie bij, maar de uitvoering daarvan was pas voor 3 jaar later in 1995. De faciliteitengemeenten rond Brussel kwamen door het Sint-Michielsakkoord in een eentalige provincie Vlaams-Brabant of Waals-Brabant en niet meer in de tweetalige provincie Brabant. Het Brussels hoofdstedelijk gewest werd provincieloos. Het parlement werd hervormd en er kwam een nieuwe versie van de grondwet. Het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde werd dan nog niet gesplitst, dat was pas voor 20 jaar later, in 2012. In 1968 komt de eerste Fabeltjeskrant op de Nederlandse televisie. Dat was een dagelijkse korte uitzending voor kinderen net voor bedtijd. Het was een soort fictief journaal vanuit het grote dierenbos met meneer de Uil als nieuwslezer en verteller. De Fabeltjeskrant werd ook in ons land sterk bekeken. Sinds de zomer van 2026 worden alle 1600 originele afleveringen stapsgewijs geüpload op het YouTube-kanaal van de Fabeltjeskrant. De Franse schrijver en journalist Émile Zola overlijdt in 1902 in zijn huis aan een koolstofmonoxidevergiftiging. Maar het zou ook moord kunnen zijn. Dat was toch wat een dakwerker beweerde die de schoorsteen had afgedekt met een houten blok. Hij deed dit uit wraak omdat Émile Zola de verdediging van de Frans-Joodse kapitein Alfred Dreyfus op zich nam. Zola schreef hierover 4 jaar eerder, in 1898, een open brief aan de Franse president met als titel J'accuse. Daarin beschuldigde hij de Franse generale staf van spionage en niet de Frans-Joodse kapitein Alfred Dreyfus. Zola werd voor smaad veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf en een boete van 3000 Franse frank. In 2007 overlijdt Louise Maxwell. Zij was Miss Moneypenny in maar liefst 14 James Bond films. Ze speelde met 3 James Bond acteurs, namelijk Sean Connery, George Lazenby en Roger Moore. Toen na Roger Moore de bijna 20 jaar jongere acteur Timothy Dalton de rol van 007 kreeg, werd ook de rol van Moneypenny verjongd. Vandaag, 5 jaar geleden, in 2021, telt TikTok 1 miljard gebruikers wereldwijd. Dat was 1/5 van alle internetgebruikers. Volgens Gemini en Copilot zijn er momenteel al dubbel zoveel, namelijk 2 miljard. Dat is ruim 1/3 van alle internetgebruikers. In België bereikt het platform ruim 4 miljoen gebruikers ouder dan 18. Er zijn iets meer vrouwen dan mannen. TikTok werd uitgebracht in 2016, dit jaar dus 10 jaar geleden, en is eigendom van een Chinees bedrijf. Onze overheid vraagt dan ook om op te passen welke persoonsgegevens je deelt met China. Tot slot begint de winter in 1954 vandaag, met het eerste laagje sneeuw in de Ardennen. In 2002 werd voor de eerste keer een euthanasiewet toegepast. Dat was bij multiple sclerose patiënt Mario Verstraeten uit Gent. Dat is voor morgenavond tussen 5 en 7 in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn met radiocollega Andries Verlinden.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
1: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: avond. Het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Er is dus dat begrotingsakkoord. Na een zware politieke uitputtingsslag hebben de Vlaamse regeringspartijen N-VA, CD&V en Vooruit gisteravond de violen gestemd. De coalitiepartners moesten op zoek naar een bedrag van 2 miljard aan besparingen. Door de doorbraak kan minister-president Diependalen dus straks een uitgestelde septemberverklaring afleggen in het parlement. Het akkoordje liet een dag langer op zich wachten nadat minister Krevits en een kabinetsmedewerker onwel waren geworden. Tijdens die septemberverklaring zal minister-president Diependalen dus concrete knopen toelichten. Maar er zijn achter de schermen natuurlijk al enkele ingrepen gelekt. De dienstenchecks worden duurder, jawel, 2 euro per uur. En de Vlaamse regering zet ook stevig het mes in de eigen werking. Zo slanken de ministers de subsidies af. En worden bepaalde ambtenaren na hun pensioen niet meer vervangen, maar de rest van het pakketje blijft geheim tot morgen. En oh ja, mensen die een huis willen kopen of mensen die gaan bouwen, die gaan ook nog eens meer betalen. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een beetje vreemd akkoord gesloten om gedeputeerde Ginny Beels aan de kant te zetten. Dat staat in de Standaard. Eergisteren verbrak Vooruit alle banden met Beels wegens een gebrek aan loyaliteit. Omdat ze weigert op te stappen, dient Vooruit nu een motie van wantrouwen in. CD&V steunt die motie officieel, maar in ruil voor de invloedrijke post in de deputatie. Ook de N-VA zal de wissel steunen. Wie namens CD&V de fakkel van Beels overneemt, ja, dat is dan nog weer niet bekend. In Frankrijk zijn zo'n 440 betogers opgepakt tijdens grootschalige scholierenprotesten, meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De arrestanten zijn voornamelijk jongeren die al een week lang massaal op straat komen tegen het acute lerarentekort en de torenhoge werkdruk in het onderwijs. Op verschillende locaties escaleerde het protest in felle rellen met de oproerpolitie. Tientallen mensen raakten gewond.
0: Radio Oost-West, meer bericht.
1: Het weer dan. Vandaag starten we met wat zon, maar al snel schuiven er wolkenvelden binnen en stijgt vanuit het westen de kans op pittige buien. Het blijft bij 28 graden nog zwoel. Donderdag zet de afkoeling in met regen bij 22 graden, waarna het vanaf vrijdag met 20 graden en wat nazomerzon toch weer rustiger en stabieler wordt.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen. De raad opent met de omgevingsaanvraag voor de herontwikkeling van de site langs de Tramstraat, waar het voormalige belastinggebouw op termijn plaatsruimt voor een nieuw appartementencomplex. Voorts staat het aanvaarden van een aantal schenkingen aan het archief op de agenda, net als een gewijzigd toewijzingsreglement van sociale woonmaatschappij Woonstart en het aanstellen van een gasvaststeller. Tijdens de opendeurdagen van de brandweerpost Engelmünster kregen 6 jeugdbewegingen het label Brandveilige Jeugdbeweging overhandigd. Vanuit de brandweerzone Midwest werd het afgelopen jaar extra gefocust op jeugdverenigingen. Eén voor één kregen ze de brandweer op bezoek. Via een educatieve presentatie werd de leiding duidelijk gemaakt hoe hun lokaal brandveilig gemaakt en gehouden kan worden. En hoe ze het best reageren als het toch fout mocht lopen. De Brugse politierechter heeft een 40-jarige man maandagochtend veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De 40er liep vorig jaar tegen de lamp tijdens een controle in Beernem en verklaarde dat hij door zijn echtscheiding een moeilijke periode doormaakte. Daardoor was hij naar eigen zeggen 's ochtends al beginnen drinken. De man ontsnapte wel aan een alcoholslot. Hij kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 21 dagen. De provincieraad van West-Vlaanderen keurde vorige week de aanleg van een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Beernem en Wingene goed. Over een traject van ongeveer 4 kilometer komt een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed. Een prijskaartje van maar liefst 1,7 miljoen euro. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer dan. Vandaag starten we met wat zon, maar al snel schuiven er wolkenvelden binnen en stijgt vanuit het westen de kans op pittige buien. Het blijft bij 28 graden nog zwoel. Donderdag zet de afkoeling in met regen bij 22 graden, waarna het vanaf vrijdag met 20 graden en wat nazomerzon toch weer rustiger en stabieler wordt.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Er is dus dat begrotingsakkoord. Na een zware politieke uitputtingsslag hebben de Vlaamse regeringspartijen N-VA, CD&V en Vooruit gisteravond de violen gestemd. De coalitiepartners moesten op zoek naar een bedrag van 2 miljard aan besparingen. Door de doorbraak kan minister-president Diependalen dus straks een uitgestelde septemberverklaring afleggen in het parlement. Het akkoordje liet een dag langer op zich wachten nadat minister Krevits en een kabinetsmedewerker onwel waren geworden. Tijdens die septemberverklaring zal minister-president Diependalen dus concrete knopen toelichten. Maar er zijn achter de schermen natuurlijk al enkele ingrepen gelekt. De dienstenchecks worden duurder, jawel, 2 euro per uur. En de Vlaamse regering zet ook stevig het mes in de eigen werking. Zo slanken de ministers de subsidies af. En worden bepaalde ambtenaren na hun pensioen niet meer vervangen, maar de rest van het pakketje blijft geheim tot morgen. En oh ja, mensen die een huis willen kopen of mensen die gaan bouwen, die gaan ook nog eens meer betalen. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een beetje vreemd akkoord gesloten om gedeputeerde Ginny Beels aan de kant te zetten. Dat staat in de Standaard. Eergisteren verbrak Vooruit alle banden met Beels wegens een gebrek aan loyaliteit. Omdat ze weigert op te stappen, dient Vooruit nu een motie van wantrouwen in. CD&V steunt die motie officieel, maar in ruil voor de invloedrijke post in de deputatie. Ook de N-VA zal de wissel steunen. Wie namens CD&V de fakkel van Beels overneemt, ja, dat is dan nog weer niet bekend. In Frankrijk zijn zo'n 440 betogers opgepakt tijdens grootschalige scholierenprotesten, meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De arrestanten zijn voornamelijk jongeren die al een week lang massaal op straat komen tegen het acute lerarentekort en de torenhoge werkdruk in het onderwijs. Op verschillende locaties escaleerde het protest in felle rellen met de oproerpolitie. Tientallen mensen raakten gewond. Radio Het weer dan. Vandaag starten we met wat zon, maar al snel schuiven er wolkenvelden binnen en stijgt vanuit het westen de kans op pittige buien. Het blijft bij 28 graden nog zwoel. Donderdag zet de afkoeling in met regen bij 22 graden, waarna het vanaf vrijdag met 20 graden en wat nazomerzon toch weer rustiger en stabieler wordt.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Tielt komt donderdag terug samen. De raad opent met de omgevingsaanvraag voor de herontwikkeling van de site langs de Tramstraat, waar het voormalige belastinggebouw op termijn plaatsruimt voor een nieuw appartementencomplex. Voorts staat het aanvaarden van een aantal schenkingen aan het archief op de agenda, net als een gewijzigd toewijzingsreglement van sociale woonmaatschappij Woonstart en het aanstellen van een gasvaststeller. Tijdens de opendeurdagen van de brandweerpost Engelmünster kregen 6 jeugdbewegingen het label Brandveilige Jeugdbeweging overhandigd. Vanuit de brandweerzone Midwest werd het afgelopen jaar extra gefocust op jeugdverenigingen. Eén voor één kregen ze de brandweer op bezoek. Via een educatieve presentatie werd de leiding duidelijk gemaakt hoe hun lokaal brandveilig gemaakt en gehouden kan worden. En hoe ze het best reageren als het toch fout mocht lopen. De Brugse politierechter heeft een 40-jarige man maandagochtend veroordeeld tot een boete en een rijverbod. De 40er liep vorig jaar tegen de lamp tijdens een controle in Beernem en verklaarde dat hij door zijn echtscheiding een moeilijke periode doormaakte. Daardoor was hij naar eigen zeggen 's ochtends al beginnen drinken. De man ontsnapte wel aan een alcoholslot. Hij kreeg een boete van 1600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van 21 dagen. De provincieraad van West-Vlaanderen keurde vorige week de aanleg van een nieuw fietspad langs de Torenweg en Vagevuurstraat in Beernem en Wingenen goed. Over een traject van ongeveer 4 kilometer komt een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed. Een prijskaartje van maar liefst 1,7 miljoen euro. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer dan. Vandaag starten we met wat zon, maar al snel schuiven er wolkenvelden binnen en stijgt vanuit het westen de kans op pittige buien. Het blijft bij 28 graden nog zwoel. Donderdag zet de afkoeling in met regen bij 22 graden, waarna het vanaf vrijdag met 20 graden en wat nazomerzon toch weer rustiger en stabieler wordt.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.